The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

tot schum en draak mat van geld uitgenomen worden, want dat zal reinen acht zijn. En voor dat geld reinen acht te worden, mat dat vier rood heet zijn. Zo mat een christ dech lieden gonen aan dat ans leven kon rein en acht zijn. Door is geen andere weg. De Engeland-nation heeft nu een tiende jen, en de kroon die ze brugt heeft zeer fijn het reinend geld, aber so als dort uit de eerd tjeem, weer dat niet zeer stroom en fijn. Dat moest eerst zeer heet gemaakt en je smalte, en dat draak roofd genomen. En daar met je arbeid om dat echt en rein te maken. Veel mensen bezieken de steden in Engeland waar de kroon met dat geld en de dieren stenen te zijn is. Zo laat God ons sterk schwierigheden en lieden en wij doorgonen, zodat ons leven kan naar eer en heerlijkheid zijn voor arm. En je denkt dat door een eenvoudige weg zal zijn voor ons volkomen christen te zijn. Dat wanneer ze nog een conferentie kunnen voor een paar dagen, dan worden ze zeker in haar leven. Hoe bevriend de enige weg dat werkelijk schaft, is dat God ons en dat vier en dan lijkt, op den onbald lijkt en dan ons treicht homat, zodat we zo worden treicht gemocht zijn en ons leven, dat we arm verheerlijkt. Dat is hoe hij dat deed. En dat is de enige weg, hoe dat kan voordig gebracht worden. Hij deed ook niet afprageren, dat hij dat zo als dat deed. En ik zei waarder, dat al dat lieden in deze wereld is zo als nust en vergelijk met wat we worden in de eeuwigheid zijn en hebben. O, God zij dank voor dat. En jo, ik moet me dat ook voor kunnen verstellen. Door zijn christen die zien nust of zo meer nust lieden en er leven. Ik wonder dan manchmal of deze ik niet had te dem herhaan gegeven of wat. Immerhin sind einige von Söhnen, die sich Christen nennen, nicht wirklich bekehrt. Gott hat gesagt, klar und deutlich, dass er all den straft, die seine Sehns sind. Und jo, er tat dort, weil es dort ist, der einzige Weg, ans Ende zu lehren, so dass wir amtchen verherrlichen und reden sind für dort, was in der Ewigkeit ist, für uns. Nun die 17. Vers in 1. Petrus, das 1. Kapitel. En wanneer je dem vader aanbidde, die ohne onderscheid allem overeen rechte deed, nou in jedem zijn werk, leeft je een tijd die je hier toebrengen en vorcht. Hier nu waarde, Paulus heeft dat gezegd, Jacobus zei dat ook, en nu zegt Peter, dat de Heer geen aanzienende de persoon heeft, geen onderscheid. Daar is geen die meer dem Heer zijn liefste is, als alle andere, of ergens is weer. Dat wordt in jeder eenem zijn werk rechter, allem iedereen, tjene wordt met wat verbiegelappen tjene. En tjene wordt uitgeloten worden, wanneer afgoeds loon zal zijn. Dit heeft niets te doen met onze radung, maar dat heeft alles te doen met hoe we ons christelijk het leven hier haar uitgeleefd in deze wereld. De waarheid dat God in jederem door nog rechter wordt, als zijn werk is gewaast, zal ons nichten maken en dat we meer obacht geven op hoe we leven. Vriend, wel we ons zeker zijn, dat we niet sloop met zich zijn, of oberflächlich. Ik traf manchmal mensen, die immer proberen vriendelijk te checken, en vergeven dat ze goede christen zijn, wanneer leven dat ook niet bewezen deed. Dat evangelium deed mensen er leven ändern en brengt woorden en levende hoopning, die op dem Herr Jezus in opstonden van dood geboet is. Christen haan niet het leven van dem levende heiland, die daar boven bim voder is, en dat daar voor ons entstonden. Jo, hij zegt dat wie onze tijd hier, zo leven zullen en rechte Gottesfurcht. Wanneer we reden daarvan dat God ons Christen rechte wordt voor onze werken, dan wil ik dat waarde betonen, dat dat niets te doen heeft met onze zeligheid. Paulus maakt dat klaar in zijn Korintherbrief. Dat heeft over wat te doen met hoe we ons christelijke leven dag voor dag uitleven. Dat zal ons nichten maken en een beetje meer obacht geven op hoe we ons hier toevieren. Zeker te maken dat het niet bloos zo'n oberflächelijke leven is. Ene heeft gezegd dat dat christelijke leven is niet zo als bloos een beetje schijnrekkend woord op doodje kruten opspretsen. Dat

evangelium dat levens andere, dat brengt waar het leven, zoals wie je zijn ha. Wie haan een levende hoopning, die op Jezus zijn opstonden van dood ruut, en dat meent dat hij nu krijgt, tot God zijn rechterhand is, en door van ons en stonden deed. En ik dank God, daarvoor. Hij gaat dan wieder en zegt, en dit zijn zeer wichtige woord, vriend, 1. Petrus, dat 1. Kapitel, 18. en 19. vers. Wilst je weten dat je niet met verjankelijkheid wezen zijn geraad worden, zoals zelve oder galt van dat nutsloze leven dat je van je vereldre met arve, ober met Jezus zijn tjestelijkheid bloot, zoals een loom aan dat zijn zin oder aangeschakt het weer. Hij redt hier meestens van God zijn ziel en zijn werk voor onze zeligheid. Dat is de radung. Zeg maar, hij moest een dierde priest holen daarvoor. Wilst u en ik weer onje God zijn recht? De Bijbel zegt dat de ziel, die zindigt, moet sterven. En God heeft dat niet geënderd, dat is niemals waargenomen. God is dat namelijk gisteren, vandaag en in alle eeuwigheid. Dat God niet ändert deed, is de godloze er schraak, wanneer ze daar aan denken. Nee, God deed niet ändert. Hoe kan hij mensheid dan raden? Wanneer ze God zijn toling voor de zind aannemen, dem Heer Jezus, en dat is de eenste weg. Daar wordt nu manchmal gezegd dat wij in een nieuwe tijd leven. Vriend, God heeft niet geändert. Daar is geen oorzaak waarom hij ändert zal. Hij weet dat eng van aanvang. Daar is niets in deze ganze wereld al dat hem überraschen deed of kan. Hij bracht niet de Zeitung lezen om uit te vingen wat nieuwigheden zijn. Jo, wie zijn geraad worden, aber hoe passiert dat? Zeg maar, hij zegt niet met verjankelijkheid wezend, zoals zelve oder galt. Zelve en galt kan gereinigd worden, wanneer dat in een heet vuur gelegd wordt en dat schuim en draak afgeschaapt wordt. Zeg maar, ze goor zelve en galt kan veredelen. En in je heime haar mensen zelve in je feesten en tätig. Aber wanneer er mal juist komen en ze dat zelve brukken willen, dan moeten ze dat eerst voor haar uitnemen en dat blank maken, wils dat hem deel veredeld is. Jo zelve dat veredelen, galt dat veredelen. Also wie zijn niet geraad worden der galt oder zelve dat veredelen kan, irgend woord, dat van ons laat leven, kan je genomen worden. Daar is nust in dit leven, vriend. Dit leven is ladig. En daar is nust dat ik en tusch geven kan uit mijn leven voor de radung. Ohne dem Herr Jezus zijn radung, heeft dit leven geen wiet. Mij is er door nust dat zo ohne mening is als een leven ohne dem Herr Jezus Christus. Al het andere heeft een zwak in deze wereld. Jeder tier is hier, wils dat een zwak heeft. Jeder plant heeft een zwak. De zon heeft een zwak. Aber een mens ohne Jezus Christus heeft geen mening. Hij is zo als zoon dat weggesmeten wordt. Jo, en onze radung is niet hetzelfde in geld, oder ergens zest wordt in deze lage wereld. Dit lage leven dat wij als mensen en dit leven hebben oder zijn. Mensheid heeft nust, dem Herr aan te bieden. Mijn vriend, wat hast du, dat God hebben wil? Jaren terug, als God mij een dienst- en erwekkingsverzamelingen geeft, weer dat ingerecht dat ik in een stad en dat westelijke poort van Zuid-Dakota in Amerika predigen zal. Over den dag, verdem, dat ik dat doorhand zal, val ik van een dak af en weer ziemlich beschädigd. Dat weer onmogelijk dat ik dat wil doen kennen. Ik vond uit dat de Heer wat zeer wichtig had voor mij te leren. Ik moest in bad liggen en bloos een hecht checken voor een stoot. De Heer moest mij inleren dat het niet zo wichtig is om te dienen als om kennen te leren. En ik moest door leren dat God zijn woord de waarheid is en dat lieden wat goed zijn voor mij. En de Heer deed ze gewoon nu nog eermaal mij weten laten dat mijn gemeenschap met hem dat wichtigste is. Jo, hij bracht ons zijn arbeid te doen. Dat is zo. Aber God zijn arbeid is niet afhankelijk van bloos mij.
Dort ist nicht, dass Gott seine Arbeit nicht tun kann, wenn ich nicht da sehe, dort zu tun.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron.

0: mat 30 minuten.
1: Nu hebben we een ondacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock as tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwrecht, een halve stond voor die en voor mij.

De Psalm 73 is al voor vele mensen een help geworden. Zo heeft ook een bekende prediker, Martin Lloyd-Jones, een boek daarover geschreven. En dat boek noemde hij Het over wie meest uitgelept. Zo lezen we je dat in vers 2, daar staat: Over wat mij aanbelangt, mijn feit hadden meest gelept, het wie zij meest gevallen. De schrijver, en dat is Asaf, geeft ons een gouden rood in deze psalm. En dat is dit. Wat we im licht geleerd hebben, zullen we im diesteren niet in vraag stellen. Dat bedeutet, wat mij eenmaal van God zijn woord ganz klaar geworden is, te gouden tijden, moet ik zeker huilen, ook wanneer ik der schware momenten durch moet. Wanneer ons wat bedreigt, wanneer we eens het niet goed verstonen, dan willen we ons twijfel komen. Over wat we eenmaal ganz klaar gehad hebben, moet we ons dan zelfs verhuilen. Daarom gaan we en moet we ons dan huilen, wanneer we een halt brokken. Zo verstoor ik ook dat de geloof is. Zo, en dan moeten we het je afsluiten. We hebben hier nog een beetje tijd en hier nog een leid. Dat leid wat je jamt is, het tijd moet reed.